get a move on and rocking and bopping around. Dat waren de Prowlers. Uit de Vancouver, West Canadian, rockabilly scene, 1958. Oké, we rocken boppen, stomp, strolen, gemütlich weiter. Johnny and the Rocco zijn we jetzt hier met Lonesome Train on a Lonesome Track.

Yeah, that's it. Dat was Slim Harpo met zijn Bobby Socks Baby. Slim Harpo uit Louisiana. Rhythm and Blues scene. Zijn songs worden damals in die Funziker eingespeeld in de legendaire Jay Miller Studio in Crawley, Louisiana. We blijven nog een klein beetje hangen in Louisiana. In de Delta Regio, de Mississippi Delta Regio, dan we jetzt hier Rockabilly Music of the Gin Label. En waar we jetzt hier een relatief zeldzame rariteit van Red Smiley en de Velvetones met Take a Ride.

That's it. Dat was Roy Gaines met Skippy is a Sissy. My goodness, was hij voor een muziek. Een muzie, juist die vunstige jaren. Oké, we gaan richting Houston, Texas. Rhythm and Blues, uit die vunstige jaren in Houston, Texas. Met natuurlijk, wie kan er zo gaan dat zijn, Lytton Hopkins. Want we spelen jetzt van Lytton Hopkins. Niet een lied over Houston, Texas, maar de New York Boogie.

Extra, extra! Read everybody! Rock and roll on the radio! Rockabilly rock and roll from the 50s! Das war Gary Ray met Extra, extra! Okay, van rock and roll gaan we jetzt richting bluegrass country music met een touch of rockabilly erbij. Of Columbia Records zijn we jetzt hier. Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys met Big Black Train.

Jimmy Dell waren dat, want hij had een dollar. Jimmy Dell, 50s teenage rock and roll. We hebben de rijen naar gespeeld. Maynard Harlick met Doe de Bob Bob Bob Bob Bob. Aansluitend dat is instrumentalische Rebel Rouser van Duane Eddy. En aansluitend Jimmy Dell met I've Got a Dollar of RCA Victor. En die laatste twee platten kwamen beide uit de Phoenix, Arizona. Rock'n'roll scene in die funzige jaren. Oké. Van Phoenix, Arizona in de 50s gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Uit een totale underground rock'n'roll scene, Detroit, Michigan in de 50s. Of Fortune Records. Hou je hier? The Earthquakes with The Earthquakes with The Rhythm Kings met Bebopalula, Crazy Bop.

De Earthquakes waren dat met Crazy Bob, Detroit, Michigan in de 50s. Oké. De totale collector item sammler rariteit uit in deze Rocking 50s zendung is de een rariteit van land uit Georgia, uit LaGrange, Georgia. Of dat Trapture label van de producer Rupert McClendon. Gaan we jetzt hier een extreem zeldende rariteit van Rusty Howard met Chuck Joyce en de Chain Gang Boys. Rusty Howard, en let's rock!

Cool Daddy-O, and ready to go. Dat waren die Sparkle Tones uit Sparkleburg, South Carolina, met Joe Bennett en de Sparkle Tones. Voor circa 15 jaar heb ik nog eenmaal een interview afgezegd met Joe Bennett over een concert in München. Oké, right the gates of Specialty Records. Now we are here, Big Boy Miles and the Showies, met Who's Been Fooling You?